0: Atawe sata wachimroza mngisati kwenye gamsambiki 3 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.